Aldus de derde sonate in G klein BWV 1029 op Gamba Jordi Savall en Ton Koopman bespeelde het klavercimbel. De instrumentalist en in dit geval de arrangeur Savall maakt een zeer aansprekende instrumentatie van de Kunstdicht Fuge, waarin de gamba's de hoofdrol spelen. Alle stemmen komen heel hoorbaar tot hun recht. En tot het einde van de tijd, dus van de Kunstdicht Fuge, contrapunctus 1 tot en met 3.

U hoorde de bewerking van Koen Stichvoeren door Jordi Savall op Gamba. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dat is het programma van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Een van de zeer bijzondere cd's van vorig jaar was de Köthener trouwenmuziek voor vorst Leopold van Köthen. Deze was in 1729 overleden en aan Bach werd gevraagd zijn rouwdienst muzikaal te omlijsten. Hij voerde namelijk nog steeds de titel kapelmeister van Anhalt Köthen, ook toen hij daar niet meer werkzaam was. Hij was immers in 1723 vertrokken naar Leipzig om daar kantor van de Thomasschule en daar in Leipzig directeur van de muziek te worden. 7 jaar later betreurde hij die stap en roemde de periode dat hij bij zijn vorst in Köthen had gewerkt als zijn gelukkigste periode. Nou, daar zijn vraagtekens bij te zetten, want daar overleed ook Bach zijn eerste vrouw, Maria Barbara, en dat had hem diep geschokt. De muziek en teksten zijn gereconstrueerd door de dirigent Raphaël Pichon, die het uitvoert met zijn ensemble Pygmalion. U zult veel muziek herkennen als afkomstig van de Matthäuspassie en van die prachtige kantate BWV 198, de Trouwerode. Daar ontleende Bach de muziek aan die hij dus parodieerde. Dat wil zeggen, nieuwe woorden onder al bestaande noten zetten. En daarbij wijzigde hij nog best veel in de muziek en de instrumentatie. De gelovige Bach-onderzoekers hadden het hier altijd moeilijk mee, omdat men aannam dat Bach pas in 1729 zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. Hij zou dan voor zijn Matthäuspassie al bestaande muziek gebruikt hebben. En dat vond men ongepast. Maar inmiddels is bewezen dat Bach zijn Matthäuspassie al in 1727 uitvoerde. Zij het nog niet op zo'n grote schaal als later. U hoort nu draaiabteilungen van deze treurmuziek.

En dat was tot besluit van dit uur de Keutener Trouwenmuziek BWV 244a, uitgevoerd door Raphaël Pichon. En dit was onze 249ste uitzending van Geen Dag Zonder Bach. En iedere dag zeg ik het al, ik ben de presentator, Joop van Zijl, maar de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een nazaat van een voorvader, roep ik er altijd maar bij, van Bach. Dat klopt ook. Het zit hem in het bloed. En wij dachten dat het misschien wel leuk is om, nu we de 249 uitzendingen op hebben zitten, dat wij morgen bij de 250ste uitzending even weer eens iets bijzonders doen. Dat is ook gebeurd bij de aflevering 200. Toen kon ik opeens in plaats van Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin samenstellen. Maar nu doen we het morgen weer eens anders. Want wie is nu Govert Jan Bach? Althans, hoe bepaalt hij zijn keuze en wat vindt hij zelf het mooist? U hoort hem altijd als programmamaker, als samensteller van dit programma. Althans, dan wringt hij zich door in deze uitzending. Maar we zijn ook wel benieuwd om persoonlijk eens van hem te horen. En dat zal ik dan morgen doen, want dan ga ik hem interviewen over van alles en nog wat rond dit programma. Geen Dag Zonder Bach. Dus ik zou zeggen, tot morgen.

0: Goedemiddag, dit is de Concertzender, zoals gewoonlijk op werkdagen van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Hij is de programmamaker, hij levert de tekst aan en hij weet alles van Bach. Tenminste, dat vind ik. En waarom zeg ik dat nu? Wel, we praten met hem in dit uur op de Concertzender. En dat komt omdat het de 250ste uitzending is. Ach, zo'n kroonjaar, waarom zul je dat voor kroonuitzending moet je eigenlijk zeggen, waarom zul je dat voorbij laten gaan? Per slot van rekening, toen de 200ste uitzending daar was, heb ik mijn zin gekregen. Toen maakte ik van de kreet Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin. Maar nu is het echt Geen Dag Zonder Bach. De muziek van Bach en de woorden van Govert Jan Bach. Hartelijk welkom, Govert Jan.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, zullen we beginnen met de muziek. Maar ik wou eigenlijk beginnen met te zeggen, hoe komen we eigenlijk aan die tekst Geen Dag Zonder Bach?
1: Ja.
0: Het was een werktitel, zeiden ze tegen mij toen ze vroegen, ja. Wil jij dat programma doen? Toen dacht ik, oh, een werktitel? Het is een enige benaming.
1: Ja, nee, dat komt van volgens mij de directie van de Concertzender met die titel.
0: Sam de Jong.
1: En inderdaad is het een leuke uitspraak die je ook heel erg veel op Radio 4 hoort, haast iedere ochtend.
0: Ja, ja, dat is, kom ik straks nog wel even op.
1: Ik heb het wel eens een keer in de uitzending jou laten vertellen. Het is dus een letterlijke uitspraak van Pablo Casals, de grote cellist die cellosuites terugvond. Die namelijk inderdaad iedere dag begon met het spelen van Bach.
0: Dat vinden cellisten zo belangrijk.
1: Nee, hij begon op de piano, uit het Wolterbrit klavier. En dan ging hij pas aan de cello.
0: En dat doen ze ook diverse malen. Hè?
1: Ja.
0: Pieter Wispelwey, bijvoorbeeld, dat soort beroemde cellisten.
1: Ja.
0: Die maken niet één keer een opname daarvan, maar doen dat met tussenpozen van zoveel jaren, 5 jaar of zo.
1: Maar dus op basis hiervan zei ik, Pablo Casals, ik begin iedere dag, elke dag, met Bach. Dus geen dag zonder Bach. En ik heb het zo'n beetje eens nagevraagd. Vooral pianisten en strijkers die doen het nog wel eens, maar nou, toch lang niet iedereen. Ook mensen die Bach doen, beginnen niet altijd met Bach. Maar ze zeggen dan, het komt toch wel altijd door mijn hoofd, iedere dag.
0: En ook nu.

0: Govert-Jan Bach. We zijn met hem in gesprek bij deze 250ste uitzending. Hebben de kinderen van Bach, die zijn toch ook beroemd, ooit het niveau van hun vader bereikt? Ja, verhoudingsgewijs dan, want het was weer een veranderende samenleving, veranderende tijd. Of hadden ze dat wel gewild? Was het een strijd ook tussen twee generaties?
1: Ja, een strijd zou ik niet willen zeggen. Sebastiaan heeft natuurlijk zijn kinderen heel erg goede muzikale start gegeven.
0: Ja, noem ze maar eens even nog.
1: Ja, nou ja, de belangrijkste zijn natuurlijk de oudste Willem Friedemann en CPE, Carl Philipp Emanuel. En dan heb je nog een paar andere. De jongste, Johan Christian, van zijn tweede vrouw. En Bernard heeft ook nog zijn best gedaan, maar die is vroeg overleden. Ik denk dat hij alleen maar prachtig vond, Sebastiaan, als zijn kinderen goed terechtkwamen. En vooral dat ze konden studeren. Want dat had hij niet gekund. Hè? Hij had geen geld om dat te doen. En uiteindelijk hebben zijn zonen betere posten gekregen. Vooral Carl Philipp Emanuel. En waren ook beter betaald dan hij. Ook op plekken in Hamburg bijvoorbeeld, waar hij eigenlijk wel had willen werken, maar wat niet gelukt was. Dus wat dat betreft was hij natuurlijk enorm trots op zijn kinderen.
0: Ze hadden hun vader als kruiwagen.
1: Ja, zeker. Hij deed alles voor die kinderen, ook voor, om ze aan baantjes te helpen. Dat deden ze allemaal met elkaar, die hele Bagger-familie. Hè? Dat was al de traditie. Ook bij de ooms en de voorvaders. Ze hielpen elkaar allemaal aan baantjes. En ook met vakantievervanging. Ja, het was één groot netwerk van muzikanten.
0: En die twee vrouwen?
1: Ja, die twee vrouwen, ja. Dus de eerste heette ook al Bach. Hè? Barbara Maria. Maria Barbara. Die was dus ook een familie. En die heeft nu toch die twee allerbeste voortgebracht. En die tweede vrouw van Sebastiaan, na de dood van zijn eerste. Hè? En dan maakte de Wilke. Ja, die was een zangeres. Dus wat Bach ook deed, een muzikale vrouw trouwen. Ze probeerde iets hogerop te trouwen, zoals zijn vader deed. Maar ze probeerde ook altijd een muzikale vrouw te trouwen. In ieder geval dat deed Sebastiaan. Allemaal carrièreplanning.

0: Waarom wilde je dit programma doen? Omdat je Bach heet?
1: Nou, ik ben gevraagd voor het programma, net als jij. Ik was bezig met een programma over Mahler. Dat had ik aangeboden. Ik was nog bestuurslid van de Mahlerstichting. En het leek me leuk om eens een keer wat voor het concertcentrum te doen met Mahler. En toen eens werd ik door Sam de Jong van hier, de directeur, gevraagd om met jou dit programma te doen. Ik dacht, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En toen heb ik Mahler laten schieten. En toen ben ik aan Bach geraakt, samen met het team.
0: En je bent een nazaat van een voorvader van
1: nazaat
0: Bach.
1: Van een voorvader, want Sebastian zelf is dus uitgestorven in naam. Er zijn nog mensen die zijn genen hebben, onder naam van Colson.
0: Colson.
1: Van de Colson, ja. Die wonen in Wegmar, hè, waar het Bach stamhuis staat, waar we zo vandaan komen oorspronkelijk. Ja. En in Amerika.
0: En hoe zit dat precies met die voorvader? Waar is Nederland verdwenen?
1: Ja, omstreeks 1600 is een van die zonen daar in Wegmar van Feit is naar Nederland gegaan. Voor het werk, hè, bij de VOC. Er zijn in totaal 2 miljoen Duitsers in een paar eeuwen naar Nederland geëmigreerd. Best veel. Kijk mijn telefoonboek. Om de 5 namen heb je een Duitse naam. Schmid, ga zo maar door. En Nederland had toen meer werk dan dat platteland in Duitsland.
0: En wat is hij gaan doen?
1: Hij is gaan varen bij de VOC. En hij schijnt ook nog trompetter geweest te zijn door Batavia. Oh. Ja, zo is doorgegaan.
0: Van Balkenende leuk vinden. Ja, met VOC-mentaliteit zit bij jou ook een beetje.
1: Ja, ja, ik zeg altijd, wij zijn van de rijke tak. Hè? Ja. En dan is mijn voorvader nog getrouwd met een barones. Dus dan hou je als man hou je dus een wapen over.
0: Dat is goed terechtgekomen. Ja.
1: Maar muziek, dat was heel gauw van het programma in mijn familie. We hebben dat helemaal uitgezocht.
0: Maar nu weet je ook zoveel van Mahler als van Bach. Want ik heb gemerkt aan de teksten van je dat je er ontzettend veel van af weet.
1: Ik denk dat de kennis van Mahler nu wat minder is geworden dan verhouding geweest van Bach.
0: Nou, bij het hele team eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk toch ook in die 2,5 jaar dat we dit doen, heb ik natuurlijk extra toch nog aan Bach gewerkt. Ook omdat ik dingen zou gaan uitzenden die ik toch echt nog niet goed kende. Ik kende toch niet alle cantates. En heel veel stukken voor klavieren, klaversimmelorgel, kende ik ook niet goed genoeg. En ja, en dan daar moet je gaan kijken en luisteren en de boeken erbij opslaan. En zo heb ik ook heel veel geleerd en dat is alleen maar heerlijk.

0: Johann Sebastian Bach heeft ontzettend veel geschreven. Datzelfde is bijvoorbeeld het geval met Johann Strauss junior.
1: Ja.
0: Ik had het genoeg 30 jaar in Wenen te zijn bij het nieuwjaarsconcert. En ja, ik hoor dan vaak van mensen die zeggen, nou ja, dat lijkt allemaal op elkaar. En dan roep ik, ach ja, ik geloof als het nieuwjaarsconcert van het jaar daarvoor uitzenden, dat niet eens zou zijn opgevallen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar die meest beroemde dirigenten die dat telkens jaren dirigeren, ja. Van Herbert von Karajan tot Maris Jansons, zeggen dat is prachtige muziek. En die kunnen ook uitleggen waarom of ze Strauss zo goed vinden. Maar hoe is dat nou met Bach? Die heeft zoveel geschreven. Is dat allemaal zo verschillend? Ja, want ik hoor het bij Bach nooit.
1: Nee, nog even over Strauss. Strauss is het echt een beetje onderschat. Hij staat niet ziek genoeg voor de echte klassieke mensen,
0: nou ja.
1: Maar het is best goede muziek. Het is als het ware een soort van stuk van Mozart wat heeft opgepakt. Niet enig hoor. Ja, en Bach heeft heel erg verschillende muziek geschreven. Heel erg divers. Zowel qua instrumentatie als qua sfeer, als qua opvatting, qua structuur.
0: Maar waarom hoor ik daar nooit van?
1: Nee, nou ja, dat komt waarschijnlijk een beetje op de Matthäus-hype. Mensen kennen in Nederland Bach alleen maar van de Matthäus. En dat is maar één kant van hem. Dat is natuurlijk toch een zware, tragische kant over lijden en sterven en doodgaan. En als je het in kilo cd's uitdrukt, dan is de vrolijke Bach meer in kilo's. Hè? Die is meer vertegenwoordigd met stukken in majeur dan die zware, wat tragische kant, sombere kant. En men kent toch zo langzamerhand echt wel de Baldebusconcerten en de vioolconcerten. Maar er is nog zoveel wat toch niet bekend genoeg
0: maar,
1: is.
0: In al die werken die hij geschreven heeft, BWV zoveel en zoveel. Nou, hoeveel heeft hij?
1: Zeg maar even 1100 stuks.
0: Nou, 1100. Dan zou je dus kunnen zeggen van ja, maar hij kopieert zichzelf ook vaak.
1: Ja, kopiëren is een groot woord. Dat heet dan officieel parodiëren. Hij zet dan andere teksten op dezelfde muziek. Maar diezelfde muziek die past hij toch steeds weer aan en die verandert hij steeds. Als hij het nieuw zou schrijven, zou het nog sneller gaan. Dus niet omdat hij dat zo makkelijk vindt, maar omdat hij gewoon vindt, ik heb een aantal goede melodieën geschreven, die ga ik gewoon hergebruiken. Hij was een groene componist. En hij heeft relatief voor zijn tijd niet zoveel geschreven. Telemann, met zijn 1000 cantates, heeft veel meer geschreven. Maar dat is allemaal een beetje hetzelfde. Bij Bach zijn die verschillen, ook in 10 jaar tijd in zijn leven, 20 jaar zeker, enorm te horen. Verschil tussen de eerste cantates en de laatste cantates. Enorme verschillen.

0: En dat heb je allemaal op de plaat of op de cd.
1: Ja.
0: Maar nou denken de meeste mensen, ach, je komt in de studio en dan een praatje en een plaatje. Zo ging dat vroeger altijd. En
1: ja.
0: Dat is nog altijd het geval met de discjockeys, maar ook bij dit soort programma's. Maar hier is het toch iets ingewikkelder, want je kunt niet al die platen meenemen. Hè? Die heb je nu in een bestand zitten.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat hier? Er komen twee technici aan te passen, hè? Benno Wormgoor en Hans Meerman.
1: Ja, het is leuk dat je er zo naar vraagt, want dat, zonder die mensen van dat team zou er niks kunnen, want de opnameleider. Benno Wormgoor die hier met die schuiven zit en die ons een teken geeft met de hand. En dan kan jij je gang gaan of wij. En die zorgt allemaal dat het goed wordt opgenomen. En dan thuis, daar gaat iemand heel hard werken. Namelijk, dat is Hans Meerman, de digitale magier. Die gaat het zo bewerken dat het allemaal heel goed komt. En die gaat al die muziek erin lassen. Dus wij hoeven maar één keer in de week eigenlijk voor twee weken dan op te nemen. En dan gaat Hans dat allemaal thuis, twee dagen werken is dat geloof ik, gaat dat aanpakken. En
0: Irene kijkt of het goed
1: en
0: gaat.
1: En Irene, is nog een onmisbare schakel. Die is de coördinator, die zorgt dat...
0: Van de oude muziek, hè?
1: Van de oude muziek, dat al die dingen goed terechtkomen. Hij haalt al mijn rare fouten eruit. Jaartallen waar ik me 200 jaar in vergis. En vindt er ook prachtige plaatjes bij. En zet het ook allemaal een keer op Facebook. Dus dat is heel leuk. Zij zorgt ook voor heel veel contacten naar buiten toe. Want dat vind ik heel leuk van het programma. Dat de mensen luisteren en ook laten horen wat ze ervan vinden. En wat ze mooi en niet mooi vinden. En de oude discussie over piano of klaversymbool heb je. En snel en langzaam. En de romantische Matthäus en de authentieke Matthäus. Ja, het is heel erg leuk om van de mensen die luisteren te horen wat ze ervan vinden.
0: Wel, hier laten we het bij. Voor wat betreft dit gesprek met onze programmasamensteller Govert Jan Bach. En dit is de 250ste uitzending. En die zouden we willen noemen uitzending 250A. Want volgende week, dan zou er een herhaling plaatsvinden. Dan volgt 250B. Want er is nog door Govert Jan Bach heel wat meer over te vertellen. Wanneer u wilt weten welke fragmenten we in dit uur geen dag zonder Bach draaien, dan kunt u zich vervoegen bij onze website. Concertzender.nl. En Govert Jan met name?
1: Ja, dus het dossier Geen Dag Zonder Bach. Daar is alles op terug te vinden. En ook oude afleveringen. Ik ga ze nog allemaal rubriceren op BBV-nummers. Dat komt nog. Iedere aflevering is terug te horen van tot nummer 1. Hè? Dat is echt wel heel leuk.
0: Hier laten we dus bij. Tot maandag.

0: Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. We gaan luisteren naar het tweede deel van een uitzending waar we afgelopen vrijdag eigenlijk mee zijn begonnen. En dat is, wat is eigenlijk Bach in de ogen en oren van de samensteller Govert Jan Bach? Ja, wat was eigenlijk het doel van je programma Geen Dag Zonder Bach? Was dat een soort zelfbevrediging of moest je zo nodig uiten? Of vond je het belangrijker dat, dat mensen iets van Bach, ja, iets meer te weten kwamen? Want, ja, laten we eerlijk zijn, ik moet je zeggen, vandaag de dag is Bach ontzettend populair. Ja. Je kunt geen klassieke zender aanslaan. Of er is, er is weer muziek van Johann Sebastian Bach en consorten.
1: Nee. Het is natuurlijk allemaal, alles is een beetje zelfbevrediging. Hè? Dat narcisme is een mooi woord. Nee, kijk, er is geen doel om Bach bekend te maken. Daar is volledig in voorzien. En het lijkt wel of het iedere dag toeneemt. Ook de Matthäusen, ook de Johannessen, ook de instrumentale muziek. Steeds meer. Iedere maand komen er wel 5, 6 Bach-cd's uit. Het is niet bij te houden. Maar ik vind het wel van belang om het Bach-beeld een beetje bij te stellen. En dat Bach-beeld kun je heel erg goed zien aan al die Bach-portretten die je nog overal ziet. Neem nou de krant, de advertenties van meneer Leuzink. Dat is een schilderij van Hausmann. Dat hangt in Leipzig, in de raadzaal, uit 1747. 2,5 jaar gemaakt voor zijn dood. Met die beetje strenge, wat gefrustreerde kop. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want de man is dan niet alleen behoorlijk oud, maar hij is, nou, nog niet blind, maar heeft zwaar last van zijn ogen. Omdat hij diabetes had, dat is vrijwel zeker. En hij componeerde toch echt niet zoveel meer. Hij was al bezig met Hohe Messe vooral. Terwijl wij voor ons programma het schilderij gebruiken uit 1715.
0: Ja, die man is ook jong.
1: Uit Weimar. Ja. Nou, dat schilderij wordt angetwijfeld door de geleerden. En daar zie je dus een enorm vitale, leuke vent. Waarvan je echt denkt, nou, daar wil ik wel een avondje mee stappen. Daar wil ik wel een biertje mee drinken. En daar zie je die enorme vitaliteit die ook uit de muziek van Bach spreekt. Dus dat Bachbeeld is toch heel erg gekoppeld, vooral in Nederland, aan dat zware, sombere, calvinistische, wat in die Passion van de Matthäus toch heel erg sterk naar voren komt. En dat is jammer. Bach had dus ook die andere kant van die vitale muziek, weinig oratorium, Hohe Messe, met die trompetten erin, en met ook al die fuga's, die komen in die Passion eigenlijk niet voor. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel leuke, wereldlijke muziek geschreven. Er is altijd wel bij Bach sprake van een soort van gravitas, noemen we dat. Ernst, er is altijd wel doorwrocht, het is goede muziek, het is nooit flodderig of wat dan ook. Zelfs de meest speelse muziek, de badinerie of zo, is toch nog altijd goed in elkaar. Maar hij is niet zwaar. Mahler, dat kan zwaar zijn. De negende van Mahler, dat is zware muziek, daar ga je zelf een beetje bij dood. Bach weet met zijn muziek de zwaarste thema's toch altijd weer een zetje te geven. Je komt er doorheen. Dus na zo'n Matthäus kom je er beter uit. Ik denk ook dat ons brein dan een beetje opgeknapt is. Dat we onze celletjes in het brein een goede beurt hebben gehad.
0: Ja, voor veel mensen is, je zei het al, de Matthäus Passie, dat is eigenlijk Bach. En misschien de Johannes Passie ook een beetje. Maar die komt ook steeds meer in de picture. Je hebt twee luisterboeken geschreven. Die zijn eigenlijk voortgekomen uit deze programma's van de Concertzender.
1: Ja. Ja, want toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het is om moeilijke muziek toch uit te leggen aan de hand van woorden, van een inleiding, en dat je dan het laat horen. En dat is eigenlijk luisterboeken als ideaal format om de cd aan te horen, of download tegenwoordig, dat je dus een tekst krijgt erover. En dan kan je meteen horen, soms fragmentjes van 5, 6 seconden. Langer fragment. Ik kan ook verschillende dingen laten horen. En zo is het ontstaan dat er een luisterboek Matthäus kwam, en nu ook een luisterboek Johannes Passion, en het luisterboek Weinigs Oratorium komt eraan.
0: Er
1: staan al wat meer dingen op stapel. Hè? Het is gewoon een boek Bach voor ongelovigen. En fietsen met Bach en koken met Bach. Ja.
0: Maar dat betekent dus, zo'n luisterboek bestaat uit 1, 2, 3 of 4
1: cd's. Ja.
0: En een boekwerk waar een en ander nog verklaard in staat.
1: Ja, dat is bij de samenvatting en de plaatjes. Omdat het ook leuk is om plaatjes te zien uit de tijd van Bach. En ook plaatjes van kunstenaars uit zijn tijd. Die als het ware beelden laten zien hoe die muziek wil spreken. Hè? En dat is, dat moet je mooi doen. De mooiste muziek vraagt natuurlijk om een mooi boekje.

0: Waar ligt eigenlijk jouw eigen voorkeur wat Bach betreft? Ja, ik bedoel, de cello of klaverzimbelwerken, zijn het zijn orkestwerken, die passionen of de cantates?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk om dat goed te beantwoorden. Het is zo breed. En in al die sectoren zitten prachtige dingen. De chaconne, dus de partita's voor klavier. Het is echt heel moeilijk. Ik heb er een beetje over nagedacht of ik dan toch het mooiste of het beste kon vinden. Kom ik weer terug bij het begin van de Matthäuspassion, het beginkoor. Daar is bij mij ook als kind mee begonnen. Ik heb ook de CD meegenomen. Want toen ik 9 jaar was, toen heb ik voor het eerst, denk ik voor het eerst, het beginkoor van de Matthäuspassion gehoord in de autoradio met Van Beinum. En wij gingen toen, we woonden in Den Haag, we gingen wandelen bij de bosjes van Poot. Op zo'n beetje zonnige, frisse lentedag. Dat was natuurlijk pan Pasen, hè? Dat heb ik achteraf berekend. En met mijn ouders en mijn broer kwamen we aan bij de parkeerplaats daar bij die duinen. En toen, het was dus Palmzondag, in retrospect, klonk dus dat beginkoor uit de speakers. En ik weet nog, het was een hemelsblauwe bioek. Ik zie nog die speakervorm, die was ook blauw. En ik was helemaal gebiologeerd door die muziek. Ik zat helemaal aan die speaker te kijken. Nou, we kwamen aan en zij stapte uit en ik wou niet de auto uit. Nou, dat was het begin van het beginkoor van de Matthäuspassion voor mij. En ik was 9 dus. Op basis van de auto's die we toen hadden, kan ik dat zeggen. En mijn vader was iemand die helemaal niet naar de Matthäus ging. Dat was die flauwekul. Hij was atheïst. Mijn moeder heeft hem een aantal malen meegenomen. Dus de muziekliefde is echt via mijn moeder gekomen. Die kwam uit het concertgebouw in Schouwburgwereld. Zo heb ik het ingedruppeld gekregen. Maar na mijn 12e ben ik dat zelf allemaal gaan ontwikkelen. Want mijn vader kwam niet verder dan Beethoven. En mijn moeder niet verder dan, zeg maar eventjes, Dvořák. Het celloconcert of zo. En dat was heel veel Bach. Maar als mijn vader niet thuis was, dan draaide ik mijn Bach-platen. De hoge messen vooral.
0: En dan vond je moeder het ook best?
1: Ja, die vond het prachtig. Ja, die deed mee daarmee. Ja. Goed, maar dat beginkoor dus, dat blijft ongelooflijke muziek. Dat is zoiets bijzonders. Maar als ik nou kijk naar het hele oeuvre van Bach, dan is in die Matthäuspassion 1 aria die daar toch wel helemaal uitspringt. Dat is niet het Erbarmendich, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, maar dat is gewoon opera. Dat willen mensen misschien niet horen, maar het is gewoon de beste opera muziek die je kunt bedenken. Het gaat over de laagste gevoelens van mensen en het zou zo bij Verdi kunnen staan. Niet de soort muziek, maar wel het thema. Het Erbarmendich is ook weer ongelooflijk knap en heerlijk en bijzonder, maar het allerbijzonderste is het Aus Liebe voor de sopraan. Voor het sopraantje, dat heeft een jongetje gezongen ooit. En dat Aus Liebe is als muziek, dat is zo tussen hemel en aarde. Dat heeft zo'n eigen plek. Dat is onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Een sopraan, hè, dat was een jongetje, misschien 15, 16 jaar. Een ober de caccia, zo'n naargeestige hobo. Een dwarsfluit, een traverso op hout. En nog een beetje basso continuo. Een paar elementen maar. En daar komt muziek in je oren, die komt van boven. Dat is zo eigenstandig, dat is wel het allerbijzonderste. Nou, dat laat ik natuurlijk ook even horen.

0: Dat registratienummer, BWV, ja. Dat zegt de mens eigenlijk niets. Dat is toch al ingewikkeld als serie in die tijd.
1: Ja, het is heel
0: toch een beetje door elkaar. Hè?
1: Nee hoor, nee. Het is een hele logische opbouw.
0: Oh, ja?
1: Dus
0: met
1: nummer 1
0: wat is
1: begint
0: de logica?
1: Bij de eerste kantaten die ze toen vonden. Dat is allemaal 1850. Meneer Schmieder heeft uiteindelijk die catalogus afgemaakt. Dus de kantaten die ze toen vonden, die hebben ze gewoon nummer 1, 2, 3 genoemd. En in het begin hadden ze nog niet zoveel kantaten. Ze hebben later veel meer bijgevonden. En dan ergens bij 400, dan begint het orgelwerk. Er zijn heel veel orgelstukken. Het begint al bij 300.
0: Oh, dus dat loopt.
1: Al die orgelkoralen, dat zijn er honderden. En dan kom je ergens bij de hoge getallen, bij de 900, kom je bij de instrumentale muziek. Dus concerten en de suites. Voor luid, voor viool, voor cello, voor fluit. En.
0: Dus dat BWV, nee, dat Bach zegt niet.
1: Systematisch.
0: Dat is door iemand anders, is dat in elkaar gezet?
1: Nee, Bach heeft zelf wel dingen uitgegeven, maar toen was hij al behoorlijk oud. Hè. Zijn klavierübung heeft hij uitgegeven. Ja. Opus 1. Is hij mee begonnen in Leipzig, want hij was ook een zakenmannetje. Hè? Hij had al die bedrijfjes en zaken. Hij handelde in klaversymbols. Hij was ook in de mijnen bezig aan speculeren. Hè? Speculeren in de ertsmijnen.
0: Oh, het ertsgebeurde.
1: Ja. En lekkere orgels keuren. Hè? Daar kreeg je veel geld voor, een lekker diner. En een kantate voor de adel, hè? Uit Dresden. Uitvoeren kreeg je een half jaar salaris voor. Dus hij was altijd wel met geld bezig.
0: Hij had ook vaak ruzie, hè?
1: Hij had... Ja, redelijk vaak ruzie.
0: Om geld?
1: Ja, ook wel, ja. Want hij vond dat hij toch te weinig geld kreeg voor wat hij kon. Hij is ook nooit arm geweest. Dat hoort ook een beetje bij wezen. Die zorgen ook dat ze dat niet meer overkomen, dat ze geen geld hebben.
0: Was het wel een blije man? Je zei net, hij is niet alleen dat droefgeestige wat je wel eens verwacht van hem.
1: Nee, dat droefgeestige dat past ook niet bij die enorme energie die hij aan de dag moest leggen voor al dat
0: Maar was hij een gelukkig mens? Ik bedoel, hij had veel te maken met veel sterfgevallen. Ja. Zijn echtgenoten, zijn kinderen?
1: Gelukkig, denk ik. Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk, we weten heel weinig van Bach zelf af. Hè? We hebben helemaal geen brieven over zijn persoonlijke gevoelens. Nee, Mozart. Nou, die had heel veel brieven geschreven. Van Gogh, idem dito. Brahms heeft honderden brieven geschreven aan zijn geliefde, Clara Schumann. De helft is in de Rijn gegooid. Kan je nagaan wat daarin stond? We hebben er nog honderden brieven over.
0: De Rijndochters.
1: Van meneer Jan Sebastian Bach weten we ontzettend weinig. Ik heb een beeld bedacht van Bach. Dat is eigenlijk zo'n moeilijke puzzel. Die heb ze misschien vroeger ook wel gemaakt. Zo'n Engelse puzzel. Waarvan je dan heel blij bent dat je de kanten kan leggen met de blokjes. En dan zit je met dat grote midden.
0: En nou de details nog.
1: Ja, dat is dat midden van Bach hebben we niet. Maar we hebben zijn muziek. En dat is toch een testament van zijn gevoelens.
0: Heeft de dirigent John Elliott Gardiner niet geprobeerd om daar doorheen te breken?
1: Ja, Gardiner heeft op basis van zijn kennis, hè, de uitvoering van al die cantates, veel meer van Bach gegrepen. Dan alleen maar als je naar de geschiedenis en de nootjes kijkt. Dus van binnenuit is er wat over Bach te zeggen. En wat zie je dan? In ieder geval een persoon die monomaan met muziek bezig is. Absoluut, maar dat geldt ook voor alle genieën op hun gebied. Maar ook ongelooflijk veel een rijke schakering aan gevoelens heeft. Een hele empathische man moet geweest zijn. Want hij kan zowel de grootste ellende en pijn invoelen als de grootste vreugde. Ze zijn allebei aanwezig. Een hele rijpe, ik denk een man met heel veel empathie en heel veel spiegelneuronen.

0: Ik heb zelf de indruk, als ik diverse klassieke zenders beluister, dat Bach steeds populairder wordt. Wil jij dat doel ook bereiken op een of andere manier? En lukt dat?
1: Met Bach?
0: Ja, Bach voor een grotere massa toegankelijk maken.
1: Nou, dat is eigenlijk al gebeurd. We moeten wachten op André Rieu en Bach. Maar eigenlijk heeft Bach dat niet nodig.
0: André Rieu, ja.
1: Als je nu ziet hoe die Franse jonge groepen Bach uitvoeren, dat het echt de pan uitswingt.
0: Dat Café Timmerman.
1: Café Timmerman, het is gewoon niet meer nodig.
0: Ja.
1: Gelukkig gaan ze weer wat terug in de tempo wat betreft de passionen en zo. Op een gegeven moment is dat ook wel te snel geweest. Dat je moet wel kunnen ademhalen. Maar de populariteit die neemt alleen maar toe. En kijk, voor hypes en zo, die Matthäus is natuurlijk een enorme hype, heb je natuurlijk wel een goed stuk muziek nodig. Een meesterwerk. En de Matthäus Passion is natuurlijk een meesterwerk.
0: Maar dat is de Johannes Passion. Dus ook zeg jij.
1: Ja, zeker. Absoluut niet minder. Maar ja, de Matthäus is de hype geworden. En allemaal door buitenmuzikale elementen. Door de herhaling van meneer Mengelberg. Dat meneer Mengelberg katholiek was. Al die katholieken ook mochten luisteren naar protestantse muziek. En niet te vergeten, wordt altijd vergeten door de biograaf, 1928, de radio. Waardoor honderdduizenden ineens Bach konden horen thuis. Palmzondag om 12 uur was het stil. En je mocht naar de wc sluipen. En zo is Bach natuurlijk heel erg in onze genen gaan zitten.
0: Behalve als ze in Holland-België wilde luisteren. Was ook altijd op Palmzondag.
1: Dat was
0: niet terzijde.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Dat concertgebouworkest, dat iedere Palmzondag de Matthäus Passie speelde, die wisselt dat nu af. En met Johannes Passion, maar ook met Engelse componisten.
1: Met Macmillan en zo, ja. Ja dus in de jaren 70, iets daarna, heeft dus het concertorkest die oude traditie met de Matthäus en het concertorkest doorbroken, eindelijk. Dus dat werd ook tijd. Dus
0: maar dat doet vandaag de dag geen afbreuk aan de Matthäus Passion, want er zijn geloof ik wel honderden uitvoeringen. Niet?
1: Ja, honderden, ja. Ja. En meneer Leuzing is op weg naar de 1000, geloof ik.
0: Ja, die maakt er helemaal mooi.
1: Maar net als Mengelberg, niet de Johannes helaas. Nee. Johannes is even goed, hij is een uur korter en hij is niet zo, hij druipt niet van zonde en smart. Hè? Het is gewoon veel meer een spannend verhaal over die Jezus die nergens bang voor is. Het is een beetje Bach zelf, hè? Die was ook niet bang voor de autoriteiten. Maar wij houden meer van die smartelijke Jezus die maar lijdt en pijn heeft. En, dus de zonde wordt breed uitgemeten in de Matthäus. Dat spreekt ons aan.
0: En houden de Duitsers daar niet van? Want als we de Matthäus-passie willen horen, dan moeten we eigenlijk niet naar onze oosterburen, maar hier blijven.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Nou ja, er zijn best veel Bach-uitvoeringen in Duitsland. Maar het is ook een heel erg groot land. Op Goede Vrijdag is in Duitsland de Parsifal het stuk waar ze naartoe gaan.
0: Wagner.
1: Ja, niet Bach. Bach doen ze bijvoorbeeld in Leipzig gewoon ook in de zomer. Daar hebben ze geen moeite mee. Bij ons is het helemaal gevat in die seizoenen en vooral eigenlijk in het oude kerkelijk jaar. We gaan niet meer naar de kerk, we gaan steeds meer naar Bach. Zo, dat is eigenlijk het wisselhuisje. En wij moeten hier geen Matthäus in september doen. Jacobs, met zijn prachtige uitvoering, heeft het gedaan een paar jaar geleden.
0: In Utrecht?
1: In Utrecht, in het Festival Oude Muziek. En ze konden de zaal niet vol krijgen. Een keur van solisten.

U hoorde de kantate BWV 71, God is mein König, Raadwechsel Mühlhausen, uitgevoerd door Midori Suzuki sopraan, Yoshikazu Mera alt, Gert Turk tenor en Peter Kooi bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Bach heeft zelf nooit direct concerten of kamermuziek voor de blokfluit geschreven. En daar doen we natuurlijk wat aan. We bewerken gewoon de mooiste stukken van hem. Hier deed Marion Verbrugge dat voor de eerste cello-suite in G groot, BWV 1007, en ze deed dat verbluffend.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de eerste cello-suite in G-groot BWV 1007. En tot zover Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Het solistenportret, want het is woensdag, dan komen we meestal met een solistenportret. En vandaag is dat portret gewijd aan de onbetwiste Nederlandse maestro van de blokfluit, Erik Bosgraaf. Erik Bosgraaf werd geboren in Drachten op 9 mei in 1980. Hij is Nederlands blokfluitist en muzikoloog. Bosgraaf studeerde in 2005 af aan het Conservatorium van Amsterdam bij Walter van Houwen en bij Paul Leenhouts. In 2007 bracht hij onder supervisie van muzikoloog Timo Wind een 3-cd-box uit met muziek van de Nederlandse componist Jacob van Eyck. De opname stond lange tijd nummer 1 in de klassieke charts in Nederland en werd wereldwijd meer dan 25.000 exemplaren van verkocht. In seizoen 2011-2012 werd hij door het Concertgebouw in Amsterdam en het Paleis voor Schone Kunst in Brussel voorgesteld in de Rising Star-serie met een tournee door de belangrijkste concertzalen in Europa. In 2005 vormde Bosgraaf samen met Itzar Elias en de Italiaanse clavecinist Alessandro Pianu het ensemble Corde Vento, aanvankelijk om moderne en oude muziek in één programma samen te brengen. En we gaan Erik horen in die heerlijke cd met Corde Vento. Ja, snaren en adem, het is het hart van het blazen. Misschien goed om te zeggen dat vooral blaasinstrumenten, de longen, het blazen dus van het grootste belang is. De longen werken wel heel direct door het hart, dus het is altijd ademmuziek, hartstochtelijke muziek. Anders dan klaviermuziek, waar altijd via de armen en handen een zekere afstand in zit. De blaasinstrumenten staan door het dichtst hierdoor bij de zang, waar ook de longen zo'n grote rol spelen. In de barok liep het blaasinstrument en de zang direct in elkaar over. Bij Erik Bosgraaf is die verwantschap heel goed te horen. Het zingt constant. Erik is natuurlijk ook heel beroemd geworden door zijn aanpak van de moderne muziek, maar hoor hem vandaag alleen in Bach eens. Het is een wereld aan zich. Eerste bewerking naar Concert BWV 1055, heel Italiaans, ja, zonnig van karakter. En dat wordt versterkt door de blokfluit. Let op het prachtige Siciliano, het tweede deel. De trage dans in 12/8 maat, ernstig, sierlijk, maar o zo troostend.

En dit was het concert BWV 1055, bewerkt voor blokfluit en uitgevoerd door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En nu het galante concert in D groot BWV 1053 en ook hier past de blokfluit. Het wordt heel dartel. Wie durft nog te zeggen dat Bach zwaar is?

Aldus het concert in D groot, BWV 1053, bewerkt voor blokfluit. U hoorde blokfluitist Erik Bosgraaf met Cor de Vento. Als laatste concert dat in D klein, BWV 1059. En dit gaat dan meteen de diepte in. Dit concert heeft dan weer die gravitas, die ernst, zoals de schrijfster Karen Armstrong ooit zei, hoe sierlijk ook, het is nooit oppervlakkig toch. Hoor hoe Bosgraaf speelt met die tempo rubato, de gestolen tijd. Heel passend in de barok, waarbinnen de maat gespeeld wordt met versnelling en vertraging. Het tegenovergestelde van de naaimachine Bach uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. In de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. Grilligheid, speelsheid, versiering, dat is het wezen van de barok. En Bosgraaf weet er weg mee.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de tweede cellosuite in D-klein BWV 1008. Juist orgelstukken als de trio-sonates lenen zich goed voor transcripties. Bach deed dat zelf ook al. Hier de heerlijke vijfde trio-sonate BWV 529. Hier heerlijk en dartel gespeeld door Heiko ter Schegget en zijn geweldige kopaan Svi Merniker. Op het klavercimbel.

Dat waren Heiko ter Schegget blokfluit en Svi Menecker klavercimbel in de vijfde triosonate BWV 529. En hier laten we het bij voor vandaag tussen 1 en 2 uur met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest en dat betekent ook voor vandaag, de laatste werkdag van de week, dat we gaan beginnen aan ons programma Geen dag zonder Bach. De concertzender dus. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Weer een vroege kantate uit de Weimar-tijd, waarin de blokfluit een belangrijke rol speelt. Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152. Het begint al in de kleurrijke symfonia, waarin de blokfluiten zo prachtig spelen. De kantate is kort na kerst 1714 geschreven en borduurt voort op het thema van de oude Simeon, die, nu hij het Jezuskind gezien heeft, kan sterven. Dit is weergegeven in de veel latere kantate Ich habe genug. De tekstschrijver, Salomon Frank, licht een ander thema uit, eerst over de Glaubensbahn, de weg van de gelovigen, dan over Jezus, de hoeksteen, maar ook de steen des aanstoots. Bijzonder welluidend is de sopraanaria, waarin de blokfluiten weer een grote rol spelen. Zo na kerst waren er misschien maar 2 solisten voorhanden. Het is een mooie, beknopte en geconcentreerde kantate. Na een hevig recitatief van de bas eindigt de kantate met een dialogisch duet tussen de Vox Christi, de bas, en de anima, de ziel, de sopraan, zoals we in Bachs werk herhaaldelijk tegenkomen, onder meer in de 4e kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weihnachtsoratorium. Dit duet neemt eigenlijk de plaats in van een afsluitend koraal.

Dit was een uitvoering van Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152, door de sopraan Gillian Keith, de bas Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach schreef ook voor luit en een nieuw instrument, de luitklavecimbel. Dat instrument was geen lang leven beschoren. Uiteindelijk was het de pianoforte die het pleit won en zowel luit als klavecimbel zou overvleugelen en uitgroeide tot onze huidige piano of vleugel. Hier de heerlijke luitsuite BWV 997 in bewerking voor blokfluit en klavecimbel.

Dit was de Luidsuite BWV 997 in een bewerking voor blokfluit en klaversymbool. U hoorde de blokfluitist Heiko ter Scheggert en Zwi Meeniker aan het klaversymbool. Dezelfde luidsuite nu op klaversymbool solo en wel door Jean Rondeau. Je kan Bach heten, maar ja, je kunt ook Rondeau heten. What's in the name? Dit is een Franse twintiger die geweldig klaversymbool speelt op een prachtig instrument. Hij hoort tot de jonge Franse garde van dit moment die zich zonder enige calvinistische ballast op de muziek van Bach werpen en die laten dansen en springen, maar ook laten huilen en vooral mooi laten klinken. Een leeftijdsgenoot en medebroeder van Raphaël Pichon, die kort geleden nog zo prachtig een Bach-programma onder de naam Trouwernacht in de Amsterdamse Schouwburg dirigeerde. Van deze Jean Rondeau en zijn nieuwe cd gaan we vast nog wel meer horen.

U hoort een uitvoering van de Goldberg-variaties, de variaties 1 tot 23, uitgevoerd door Tjaco van Schie op een Steinway Grand Piano. Wel, morgen de rest, morgen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 uur, iedere werkdag tenminste, op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Zoals gewoonlijk op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. De programmasamensteller is Govert Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. We gaan vandaag verder met de Goldberg-variaties, uitgevoerd op piano door Tjaco van Schie. Tjaco sloot in 1985 zijn opleiding aan het Zwolls Conservatorium af. Sinds 1994 is hij repetitor aan het Conservatorium van Amsterdam en hij is ook gastdocent aan de Escola Superior de Musica des Artes de Espectáculo in Portugal. Hij werkt onder andere samen met de violist Adriaan Stoet en met de saxofonist Henk van Twillert. Tevens is hij componist en arrangeur. Hij verzorgde de eerste pianoopname in Nederland van de Goldberg-variaties en dat was in 1991. Toen gaf Glenn Gould nog eigenlijk de toon aan voor de piano-uitvoeringen. De gelijkmatigheid van zijn uitvoering, vergeleken bij de eerste van Glenn Gould, die uit 1955, valt op. Toch is het nergens saai of minder dynamisch. Wat zo eigen is aan de Goldbergs, überhaupt aan de barok, zijn de grote tegenstellingen. Ben je mooi weggedroomd met de aria aan het begin, dan begint er een indringende ritmiek met de eerste variatie. En zo gaat het door. Het is te vergelijken met het clair-obscur van een Rembrandt of Caravaggio. Grote verschillen, grote tegenstellingen, werken met licht en donker, met snel en rustig, ingehouden en expressief. En daardoor steeds verrassend en levendig. U hoort de variaties 24 tot en met 30 en de herhaling van de aria als slot. In de retorica heet dat de conclusion. De conclusion, de omarming. De boekensteunen van het hele stuk. Als laatste variatie geldt het quod libet. Wat je maar wilt, letterlijk. En daarin verstopt de zogenaamde zo vrome Bach stoute liedjes. Iedereen zal ze toen herkend hebben. Wijsjes met teksten als mit mir ins Vederbed. Ach, Bach werkt met al zijn perfecte meerstemmigheid toe naar een ontspannen einde. Met een grap, met een moppie. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, is het dan ook niet eens met de uitspraak van pianomeester Jeremy Denk dat toeval en seks de enige twee zaken zijn die ontbreken in Bachs muziek. Bach gebruikt in zijn religieuze muziek heel veel seksueel getinte beelden. Weliswaar uit de bruidsmystiek, maar ze liegen er niet om. Een woord als bronstig gebruikt hij daarin niet alleen, hij laat het ook bronstig klinken. Denk ook aan de alt-aria uit het tweede deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is puur sensuele muziek. En al die duetten van bas en sopraan. In de koffiekantaten bijvoorbeeld zindert het ook. Maar hier Goldberg-variaties. Tjaco van Schie.

De pianist Tjaco van Schie gaf een uitvoering van de variaties 24 tot en met 30 uit de Goldberg-variaties, uiteraard van Johann Sebastian Bach. En dan nu een ingrijpende bewerking voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky. Deze violist uit Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan, zelf een uitnemend muzikus, maakte een prachtige bewerking voor drie strijkers. Ja, en je krijgt dan werkelijk andere muziek. Met dezelfde noten verdeeld over de gelaagdheid van drie strijkers. Viool, altviool, cello. Die drie die geven accenten op de vele stemmen die Bach uitgeschreven heeft voor het klavercimbel met twee manualen, twee toetsenborden. Door de verschillende ligging en klankkleur hoor je ineens meer dan alleen met het klavercimbel. Het mist ook wel weer de indringende attack van het puntige en scherp articulerende klavercimbel. Maar het resultaat bij die strijkers is verrassend mooi. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die heeft deze bewerking vaak in zijn muziekgroepen laten horen. En haast nooit werd daar gehoord dat het Bach was. We gaan luisteren naar aria en variaties. Voor strijktrio dus.

En dit waren de Goldberg-variaties in de bewerking voor strijktrio van Dmitri Sitkovetsky. De uitvoering berustte bij Cécile Gouder de Beauregard, viool, Anna Magdalena den Herder, altviool en Marcus van den Munkhof, cello. Tot zover geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2 op werkdagen bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Op de Concertcenter dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Goldbergweek. Volgende week laten we ook muziek van deze Johann Gottlieb Goldberg horen. Want ja, hij was niet alleen wonderkind op het klaversymbool, hij componeerde ook. Ach, u kent het verhaal wel. Het is niet echt zeker, maar Bach zou de variaties gecomponeerd hebben voor graaf Keizerling, een zeer hoge functionaris aan het Dresdener Hof. Deze man leed aan slapeloosheid. De nachten waren een kwelling voor hem. En daarom was er naast zijn slaapvertrek een kamertje ingericht voor de 14-jarige Goldberg, die op verzoek van de graaf dan voor hem speelde om de beproeving van de nacht te verlichten. Niet om hem in slaap te krijgen, want ja, dat lukte toch niet. En als je de variaties hoort, dan hebben ze dan ook weinig van lullabies, van slaapliedjes, wiegeliedjes. Ze dartelen over elkaar heen in alle vormen en toonaarden die je maar kunt bedenken. Hoogstens gaat er van de aria, in feite een trage dans, een ontspannend effect uit. Maar niet van het merendeel van de variaties. Hoewel Bach de variaties onderbracht in zijn eigen uitgave als deel 4 van zijn klavierübung, had de graaf het altijd over zijn variaties. Hij beloonde Bach met de vorstelijke som van 100 louis d'or. En dat was toen een zeer aanzienlijk bedrag. Ja, Bach is vanaf zijn 18e nooit arm geweest, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Hij was ook verzot op goed geld verdienen. Eigenlijk is hier sprake van de eerste therapeutische muziek die we al zodanig kennen. Namelijk om iemands lijden te verlichten, wat altijd het doel is van een therapeuticum, een medicijn. Bach als medicijn dus, zoals vorig jaar een tv-uitzending trouwens heette. Goed, we gaan dus door met de strijkers die zich werpen op de Goldberg-variaties. En dat zijn op viool Cécile Gouder de Beauregard, altviool Anna Magdalena den Herder en cello Marcus van der Munkhoff.

Dat waren Goldberg-variaties door het Goldberg-trio. We maken nu een overstap naar de stem. Dus toch nog vocale muziek voor deze week. Namelijk de vocale en theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo, uitgevoerd door het koor Padam onder leiding van Maria van Jeukerke. Dit is nog verrassender dan de bewerking voor strijktrio. Het is zo Bach, zonder last te hebben van zware en tijdsvreemde theologische teksten, is dit een overrompelende aanpak. Het koor zingt dan ook voortreffelijk en zeer betrokken. Je hoort dat het geen vrolijk stuk is, ondanks sommige dansante gedeeltes. De interessante hypothese van Anna Enquist, de schrijver. Anna Enquist noemt dan op dat Bach eraan begon in 1739... toen zijn zorgenkind, Johann Gottfried Bernhard, op 27-jarige leeftijd stierf. Ondanks zijn muzikale begaafdheid en zijn goede aanstelling als organist verdween hij als het ware, ging de mist in en stierf op onnaspeurbare wijze. Het moet voor Johann Sebastian Bach een geweldige slag zijn geweest. Hij had al zoveel kinderen naar het graf gedragen, maar 12 daarvan stierven op zeer jonge leeftijd. En voor deze zoon had hij zich zo ingezet. De dochter van, schrijfster Anna Enquist, had dezelfde leeftijd als Johann Gottfried Bernhard. En daardoor komt haar verhaal natuurlijk heel dichtbij. Ook de therapeutische impact wordt meer verklaarbaar hierdoor. De variaties vormen dan zelfs een soort zelftherapie, een structurerende manier om overeind te blijven. Hij had dat waarschijnlijk al eerder gedaan met zijn Chaconne voor vioolsolo, kort na het overlijden van zijn vrouw Maria Barbara. In haar roman Contrapunt, het boek Contrapunt is uitgegeven bij de Arbeiderspers in Amsterdam in 2008... Contrapunt, daar stelt schrijfster Anna Enquist dat Bach de muziek van de Goldberg-variaties in 1,5 jaar tijd componeerde als reactie op de dood van deze zoon Johann Gottfried Bernhard, kind uit Bachs huwelijk met Maria Barbara. En zij schrijft, zo ontstond de ongehoorde muziek die later de naam Goldberg-variaties zou krijgen. Bedoeld om het gemoed van muziekliefhebbers te verkwikken, zoals op de voorpagina stond. Dat was een leugen. Het voornaamste doel van de variaties was dat zij de schepper ervan voor krankzinnigheid moesten behoeden. Aldus stelt Anna Enquist. Wel, laat deze muziek u raken. We horen graag, als u wilt reageren, op bach@concertzender.nl.

U hoorde de pianist Glenn Gould in zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit 1955. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller is Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. En dit is een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Dat betekent wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. We zitten in een week met de Goldberg-variaties. Wikipedia vertelt het volgende over Glenn Gould, die we vandaag nogmaals gaan horen. Gisteren hadden we de uitvoering van Glenn Gould uit 1955. En vandaag krijgt u een andere te horen. En namelijk uit 1981. Goulds pianospel valt op door een enorme virtuositeit en een grote nauwkeurigheid. Bij de interpretatie van de muziek permitteerde hij zich grote, volgens sommigen te grote, vrijheden, waardoor zijn uitvoeringen niet onomstreden zijn. Gould had de drang om een stuk nieuw leven in te blazen, zodat de beluisteren ervan opnieuw een belevenis zou worden. Hiertoe week hij niet zelden af van het door de componist voorgeschreven tempo, waardoor het stuk een geheel ander karakter kreeg. Zijn manier van spelen geeft de scherpte van de aanslag die je kan verwachten bij een klavercimbal. Het timbre van de piano zorgt er dan weer voor dat de muziek draaglijk blijft om te luisteren, omdat een klavercimbal vandaag de dag als een moeilijke klank wordt ervaren. Zijn vleugel was in samenwerking met Steinway speciaal aan zijn wensen aangepast. De opname van de Goldberg-variaties in 1955 was de start van een revolutie in het spelen van Bach en meer in het algemeen de barokmuziek. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van het stuk in 1955. Gould was even excentriek in het dagelijks leven als in zijn manier van spelen. Helemaal kromzittend over het klavier gebogen en vaak hoorbaar meeneuriënd met de muziek. Hij had zelfs een aangepaste stoel, waardoor hij opvallend laag bij de toetsen zat. Dit had redenen die samenhingen met het spel zelf. Voorovergebogen om de klank beter te kunnen horen bij het oefenen. Hier dan de 1981 studioopname van Gould, vlak voor zijn dood. Al een tijd speelde hij geen concerten meer met publiek. In feite haatte hij dat steeds meer. Hij voorspelde ook dat concerten volledig vervangen zouden worden door de techniek, dus door studioopnames. Met het belang van de techniek kreeg hij gelijk. Maar niet met het concertwezen. Dat floreert nog steeds. Met veel ouderen, die ook steeds ouder worden en voldoende kapitaalkrachtig zijn. En toch komen ook steeds meer jongeren naar klassieke concerten. Onder andere voor de Passione van Johann Sebastian Bach. We horen een memorabele uitvoering, Gould, de wegbereider, die een ontwenningskuur startte om los te raken van de zware, romantische, gewichtige Bach. De strenge gelovigen, de perfecte huisvader. Zijn aanpak is niet authentiek, maar wel eigen, dynamisch, verrassend. En hij zingt er gewoon doorheen. Er is letterlijk veel Gould te horen, maar ook figuurlijk veel ego. Zoekt u voor de grappendste uitvoering van Jeremy Denk op. Die kunt u vinden op de Concertzender bij Geen Dag Zonder Bach bij uitzending Gemist. Bij 5 en 6 mei 2014, dat zijn de afleveringen 171 en 172... Wat hoort u liever? Laat het ons maar eens weten op www.concertcenter.nl. Wel, hier dus Glenn Gould met de Goldberg-variaties, opname uit 1981.

U hoorde de Goldberg-variaties, aria in de variatie 1 tot 23, uitgevoerd door de klavecinist Colin Booth. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Iedere dag zijn we daar van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Op de werkdagen tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag dan de laatste delen van de Goldbergs op klavercimbal. De 30ste variatie is dus het Quodlibet met de leuke, soms wat stoute liedjes. De knipoog van de oude Bach. Die dus helemaal niet zo vergeestelijk mens was als we allemaal moesten geloven. Hij zou alleen maar abstracte, vergeestelijke muziek schrijven aan het eind van zijn leven. Nou, niet dus. Straks horen we uit dezelfde periode de Boerenkantaten. En die zit vol met subtiele grappen en grollen. Maar wat blijft het heerlijk dat aan het eind van de variaties de aria weer terugkomt. Dat is letterlijk thuiskomen, bijkomen. Misschien dat die graaf na die heftige klankenreis, vermoeid van de soms wilde muziek, toch nog even een dutje kon doen.

De klavecinist Colin Booth speelde de variaties 24 tot 30 en aria uit de Goldberg-variaties, muziek van Johann Sebastian Bach. Een jaar na de Goldbergs, die Bach uitgaf als het vierde deel van zijn grote compendium voor het klavierspelen, die Klavierübung, schrijft hij de grappige boerenkantaten. Dat is geen boerse of boertige muziek, al hoor je plat boeren, saxies en boerendeuntjes. Het was voor de lagere adel, voor kamerheer Von Disco en zijn vrouw Mieke, en niet voor de boertjes en buitenlui. Het is allemaal genietend en wervelend. Heel virtuoos knoopt Bach allemaal deuntjes aan elkaar. En er klinken ook weer stoute liedjes. Het is feest. Vriend Picander schreef de tekst. Het gaat over de belastingen en eten en liefde en trouw. Het slotkoortje met de doedel-doedel-doedelzak toont ons de vrolijke Bach. Het swingt de pan uit. We hebben een nieuwe overheid, is de vertaling van Mirat de Nooie Oberkeet.

En dat was de boerenkantate. Mir hat eine neue Oberkeet, BWV 212. En de uitvoerende waren de sopraan Els Bongers, de bas Klaus Mertens, de Amsterdam Barok Orkeste, het geheel onder leiding van Ton Koopman. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert-Jan Bach. En we bieden u vandaag een solistenportret van Jos van Veldhoven. Jos van Veldhoven studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en orkestdirectie en koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1983 is Jos van Veldhoven muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging. Hij leidt het koor en orkest regelmatig in Nederland en daarbuiten en voert de belangrijkste werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten uit, waaronder de traditionele Matthäus Passion in Naarden. Tournees maakte hij onder andere in Duitsland, in Japan en in de Verenigde Staten. Sinds 1989 is Van Veldhoven dirigent van de Capella Figuralis, een ensemble van solisten van de Nederlandse Bachvereniging dat zich gespecialiseerd heeft in 17e-eeuwse muziek. Hij is ook dirigent van het Utrechts Barokconcert, dat hij in 1976 oprichtte. Van Veldhoven trekt regelmatig de aandacht door uitvoeringen van nieuw repertoire uit de oude muziek, zoals werk van Giovanni Maria Bononcini, Giovanni Legrenzi, Reinhard Keizer en de Nederlandse première van de Johannes Passion van Georg Gebel. Dat was in november 2007. Tot slot is Van Veldhoven docent koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van Veldhoven speelde in 1983 een belangrijke rol in de paleisrevolutie binnen de Nederlandse Bachvereniging. Toen in 1983 werd overgestapt op een meer authentieke uitvoeringspraktijk met een kleinere bezetting, toen verliet de toenmalige dirigent Charles de Wolf met een groot deel van het koor de Bachvereniging en richtte het Bachkoor Holland op. Van Veldhoven ging door met een verkleind semi-professioneel koor. Deze vernieuwende aanpak heeft Van Veldhoven tot nu toe weten vol te houden, met steeds weer prikkelende nieuwe inzichten, zoals de passionsuitvoeringen met een minimale bezetting en het experimenteren met de ruimte in de Naarderkerk. Van Veldhoven benadert Bach vanuit de vroeg- en middenbarok en zoomt in op details en verfijning. Zijn uitvoeringen en opnames zijn minutieus en zorgvuldig. En hier is een mooi voorbeeld. Het Magnificat met niet de bekende inlassen uit Leipzig, maar met passende invoegingen uit de toenmalige kersttraditie. Bachforscher en uitvoerder Van Veldhoven op zijn best.

Het Magnificat in D groot, BWV 243, werd uitgevoerd door Dorothee Mields en Johannette Zomer, sopraan, William Towers, altus, Charles Daniels, tenor en Stephen McLeod, bas, en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een geweldig project is natuurlijk All of Bach, waarin het totale oeuvre in een jaar of 10 audiovisueel op het internet komt. Ook nog op authentieke instrumenten. In dit megaplan herkennen we natuurlijk de hand van de meester zelf. Van Veldhoven is een vernieuwer en ontwikkelaar van hedendaagse aanpak. Wat er nu al op internet staat, is indrukwekkend en origineel. All of Bach is gratis. En dus ook Bach for All. Hulde. Intussen gaat Van Veldhoven door met Bach-kantates en werk van tijdgenoten uitvoeren in allerlei mooie kerken, steeds gegroepeerd onder prikkelende thema's en vaak door hemzelf ingeleid. Onder de titel Actus Tragicus zal de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en Dorothee Mields sopraan, Alex Potter alt, Charles Daniels tenor en Tobias Bernd bas een uitvoering geven van Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 is dat. Alternatieve rufe ich Herr zu dir, BWV 131. En Der Herr denkend aan ons, BWV 196. En wel op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. Allemaal zeer vroege kantates, hier vast de vroege kantate, de bruiloftskantate, Der Herr denkend aan ons, BWV 196. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.

Dat was een compositie van Johann Gottlieb Goldberg, Durch die herzliche Barmherzigkeit, uitgevoerd door Extempore onder leiding van Florian Heyerik. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Het is bijna ongelooflijk hoe in Bach is. Gelukkig niet alleen de passionen, die maar een halve Bach laten zien. Er is ook zoveel andere en diverse muziek van hem. Zo komen er iedere maand wel 5 nieuwe cd's van hem uit. En van vaak hoge kwaliteit. Geen Bach per kilo, zoals in het jaar 2000 van een zeer bekende drogisterij. Heel goed bedoeld natuurlijk, met een jongenskoor uit Elburg. Het is nu allemaal verfijnd en aandachtsvol uitgevoerd. Dank aan Jeremy Denk, Igor Levit, Viola de Hoog, Maaike Rademakers, Les Musiciens de Saint-Julien, Sigiswald Kuiken, Masaaki Suzuki, John Budd en ga zo maar door. We zouden met al die geweldige nieuwe cd's met gemak een Bachweek kunnen vullen. Dan nog All of Bach, haast iedere week een deel. Pareltjes met soms nog onbekende uitvoerende. Bijvoorbeeld een cd met de motetten door een Pools ensemble uit Krakau. De Capella Cracoviensis, onder leiding van de Italiaanse dirigent Fabio Bonizzoni. Met zo'n naam, dan kan het haast al niet meer misgaan. En inderdaad, dit is te midden van dat hele veld van al die prachtige bestaande motetuitvoeringen toch weer een aanvulling. Deze mensen zingen met zo'n bewogenheid, zo'n presentie, dat je meteen weer verliefd wordt op deze diamanten in het oeuvre van Bach. We weten allemaal van de passionen en cantates hoe goed Bach, orkest en koorpartijen weet te matchen. Maar in de motetten speelt dat orkest gewoon geen rol. Alleen de basso continuo. Altijd belangrijk bij Bach. Maar in die motetten komt het toch vooral aan op de zang. En in de schaduw van de dood, waar deze motetten als begrafenismuziek voor bedoeld zijn, daar is Bach op zijn best. De woorden klinken daar waar geen tekst meer is uit de mond van de nabestaanden, de levenden. Luister aandachtig en uw dag zal niet zonder zin zijn. Bachs muziek als merkstenen in het bestaan.

zingend dem Herrn ein neues lied, BWV 225. En de uitvoerende waren de Capella Cracoviensis en de leider Fabio Bonicconi. En nu de motette Der Geist hilft unter Schwachheit auf, BWV 226. En Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. Als de kamermuziek en vooral de strijkkwartetten het summum van de klassieke en romantische componisten bieden, dan zijn dat voor Bach de motetten. Ultieme muziek, muziek voor de liefhebber. Weer gegenereerd door de dood, dat terugkerende thema in Bachs scheppende leven. Muziek als doodstherapie.

Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, en fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. En in een ander uitgevoerd door de Capella Cracoviensis. En een van de aangrijpendste motetten is Kom, Jezu, kom, in G-klein, BWV 229. In G-klein dus. Mattheson, de muziektheoreticus van Bachs dagen, noemde dat de mooiste, maar ook zeer verdrietige toonsoort. Dat is allemaal in dit kernachtige motet te horen. Luister naar hoe Bach de zoure week toonzet, de bittere, zware weg. Het gaat je door merg en been. Dat, en dit, is wel het meest indringende motet van Bach.

De Capella Cracoviensis gaf een uitvoering van Kom Jezu Kom in G-klein BWV 229. Els Klap op de vuurpijl, tot slot de moeder aller motetten, Jezu meine Freude, BWV 227. In de toonsoort waar ook het beginkoor van de Matthäuspassie in staat. Zwaarmoedig, maar met hoop, zegt Matthisson. Er gebeurt dramatisch van alles. Het is net een kleine passion die je toch thuisbrengt, ondanks de tragiek die erin zit. Het gaat over de dood. Maar sterven was niet zo erg, omdat je door de dood in Jezus' armen raakte, zo geloofde men toen. Vandaar Jezu, meine Freude. Wat is de zang, zeker zo gezongen als hier, toch kernachtig. Men zegt wel eens dat Bach primair toetsenist was, op orgel en klavecimbel, maar dat hij ook zo goed viool kon spelen, alt en gamba. Maar hij begon als sopraantje. In de courendegroepen, jongens die van huis tot huis gingen en zongen in de hoop een centje te verdienen. En daar deed de kleine Sebastiaan in Eisenach aan mee. De zang was zijn basis, zijn oermuziek. Een mooie sopraan had hij, dat vertelde de familieverhalen. Zang als basis van al zijn muziek. Het is hier goed te horen.

Het portret Jesu, meine Freude, BWV 227. En ook dit werk werd uitgevoerd, zoals al de werken van vanmiddag, door de Capella Cracoviensis, onder leiding van Fabio Bonizzoni. En hier eindigt ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag en ook voor deze week trouwens. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma-samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender en we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de partita. Of liever in dit geval deze week de partita's. Voor viool, traverso, klaversymbool en orgel. Maar vandaag en ook vrijdag dan staan we eerst stil bij een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Vocaal ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. Sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard, van a cappella-programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding, met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten, wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden: de Mis in B kleine terts van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als Hohe Messe. Deze zijn gepland op 22 mei in Arnhem, op 30 mei in Maassluis, 31 mei in Utrecht, 23 juli in Noordwijk en 24 juli in Amsterdam. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met het professioneel barok ensemble Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten: Helene Koele, sopraan, Johannette Zomer, sopraan, Rosanne van Sandwijk, alt, Jeroen de Vaal, tenor en Hugo Oliveira, bas bariton. En het geheel staat onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. En Peter Dijkstra die is een van de grote koordirigenten van onze tijd. We luisteren nu naar deel 1 van de Hohe Messe, uitgaande van de Missa uit 1733, hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall, die deze dagen weer eens in het land is. Een geweldige uitvoering, prachtig uitgebracht in de bekende boekjes van Savalls huismerk, Alia Vox, met de uitvoering ook op DVD.

U hoorde tot slot van deze uitzending de vierde partita voor klavier in D groot, BWV 828, uitgevoerd door Gustav Leonhard. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender. En dus ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. We hebben weer op deze woensdag een solistenportret. Er is nog een beroemde Hillary. Hillary die staat aardig in het nieuws nu daar in Amerika, maar die bedoel ik dus niet. Namelijk Hillary Hahn. Hillary Hahn werd geboren, ook in Amerika trouwens, in Lexington in Virginia, op 27 november 1979. En zij is een Amerikaanse violiste. Hahn studeerde vanaf haar 10e aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Haar voornaamste leraar aan dat instituut was Jascha Brodsky, de laatste leerling van Eugène Ysaÿe en violist bij het Curtis String Quartet. En later studeerde ze bij Jaime Laredo. Haar klasse plaatst haar in de lijn van vrouwelijke violisten zoals Lola Bobesco, Johanna Marzi en Ida Hendel. Nu vindt ze in collega's als Janine Jansen en Julia Fischer haar gelijken. In 2003 won Hahn een Grammy Award voor haar uitvoering van de vioolconcerten van Brahms en Stravinsky met de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Hahn bespeelt een instrument uit 1864 van de Parijse vioolbouwer Jean-Baptiste Vuillaume. Ze staat nu onder contract bij het Duitse label Deutsche Grammophon. Voor de authentieke Bach-liefhebbers is haar Bach-aanpak wellicht een gruwel, maar ze is zo oermuzikaal. Het is een klein, tenger vrouwtje, maar heel mooi, zo op het podium. Maar kijk maar eens op YouTube hoe ze die muziek laat zingen. Nu eerst Bach in E groot. Let op het langzame deel.

Dit was het vioolconcert in E groot, BWV 1042. De violiste Hilary Hahn met het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Kahan. En dan nu het diepzinnige concert in A klein. De diepte der ziel raakt Bach hier aan.

Nu een sprong in de muziekgeschiedenis. Shostakovich was een groot Bach-bewonderaar. Maar denk maar aan zijn 24 preludes en fuga's, die verrassende muziek die hij in navolging van Bachs wohltempereerde klavier componeerde. Voor zijn prachtige eerste vioolconcert, dat werd geschreven voor David Oistrakh, zet hij als derde deel de vorm van de passacaglia in. Ook weer een oude dansvorm met een ostinato-karakter, terugkerend thema, meestal in de lage stemmen, waardoor het iets intrinsieks, haast magisch krijgt. Bach's Jaconne uit de tweede partita en zijn passacaglia delen dat karakter. Shostakovich neemt dat over in zijn vioolconcert. Bach meets Russia. Het is dan 1947, 2 jaar na de oorlog, waar Shostakovich nog brandweerman in Leningrad was geweest, het huidige Sint-Petersburg. Als er iemand is die deze muziek ademt, dan is het wel het muziekbeest, de mooie Hilary Hahn. U hoort haar met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En morgen hoort u nog Bach's derde partita voor vioolsolo van haar.

Dit was het vioolconcert nummer 1 in A klein opus 99 van Dmitri Shostakovich. Een live opname van Radio 4. NPO Radio 4 moet je dan tegenwoordig zeggen, maar goed. Hilary Hahn was de violiste die het concert uitvoerde, samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En hier eindigen we ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

1 uur, geen dag zonder Bach. Het programma van de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ter afsluiting van het solistenportret van gisteren, van Hilary Hahn, nu nog een vioolpartita door haar gespeeld. We deden de beroemde tweede partita met de Chaconne al eerder, waar ze bijvoorbeeld 3 minuten meer tijd voor nodig heeft dan een Lucie van Daal. Maar ja, dat heeft met haar romantische volbloedsaanpak te maken. Nu dus partita nummer 3 in C groot. Let op het tweede deel, een duizelingwekkende fuga, een van de moeilijkste stukken uit de hele vioolliteratuur, tenminste als je het snel en zuiver wilt spelen. Een kolfje naar Hilary's hand.

Dit was de partita nummer 3 in C groot voor vioolsolo BWV 1005. De violiste Hilary Hahn. Er zijn ook partita's voor orgel. Diverse stukken die variëren over meestal een koraal, een kerklied. Dat heet dan in het Italiaans partita diverse sopra. In dit geval het koraal Sei gegrüßt, het Jesu Gütig. U hoort het prachtige Arendt en Brunsma-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, bespeeld door Marco bij de Vaten uit 1969. Zeer geschikt voor deze fijnzinnige muziek.

Dit was de partita Diverse Sopra, Sei gegrüßet, Jesu Gütig. Marco bij de Vaten bespeelde het Arend en Brunsema-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Eerlijk gezegd, de orgelliteratuur komt er in Geen Dag Zonder Bach soms bekaard vanaf. We maken dat goed door nog deze prachtige partita Diverse te laten horen, nu over het koraal Christ, du bist der helle Tag. BWV 766.

De uitzending van vandaag was gewijd aan deel 2 van de Hohe Messe BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Céline Scheen, sopraan, Jezebel Arias Fernandez, sopraan, Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Stephen McLeod, bas, met de Capella Real en het Concert de Six Nations onder leiding van Jordi Savall. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en tot maandag.

Maandag tussen de middag, u weet het, tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach bij de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. We beginnen deze week in Italiaanse sfeer met Vivaldi. Met zijn Gloria. Muziek in kerstsfeer, maar in elke tijd inzetbaar als onderdeel van de mis. Vitaliteit, power, vreugde en dan zo nu en dan de diepte in. Zoals bij Et in Terra Pax. Vivaldi, de rode priester. En dat vanwege zijn haarkleur. Het socialisme bestond nog niet. Vivaldi maakte toen veel muziek voor en in het meisjesweeshuis de Pietà in Venetië. Daar hield hij nog wel eens een vriendinnetje aan over. Ja, priester bleef hij dan ook niet. Hij wijdde zich aan de muziek en aan de liefde. Dat het voor het meisjesinternaat was, verklaart dan wel waarom er in dit stuk geen solo voor mannenstem is. Vivaldi, die we vooral kennen van zijn vioolconcerten, zoals de Vierjaargetijden, maar nog te weinig van zijn grote religieuze oeuvre of zijn talloze opera's. Hoewel we veel overeenkomsten horen met tijdgenoot Bach, heeft deze waarschijnlijk nooit religieuze muziek van Vivaldi gezien. Die werd, net als Bachs eigen kerkelijke oeuvre, gewoonweg niet gedrukt. In tegenstelling tot dus zijn instrumentale muziek. Die werd uitgegeven in Amsterdam en zo kwam Bach eraan in zijn periode in Weimar. Het heeft hem zeer beïnvloed. Vivaldi is met Buxtehude een van zijn belangrijkste leermeesters geweest. Met door Bach bewerkte Vivaldi-concerten gaan we deze week aan de slag. Tja, Maarten het Hart, u kent hem wel, die schampert graag over deze Vivaldi en ook andere Italianen als prutsers en knoeiers. Maar Bach dacht daar duidelijk anders over. Luister naar het heerlijke Domine Deus, waar de alt samen met het koor een prachtige dialoog heeft. En in het slotkoor, Cum Sancto Spirito, komt ineens heel veel mooie chromatiek langs. Kleuring door kleine afstanden tussen de noten, dat een bepaalde smartelijkheid oproept. U hoort twee grote stemmen in deze pittige Engelse uitvoering, de sopraan Emma Kirby en de altus Michael Chance. Passieprojecten voert dit stuk aanstaand weekend uit, op vrijdagavond en zondagmiddag, en dat gebeurt in Doorn.